0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je hebt het niet nodig, volgens Fleming en Meteo. Goedemorgen.
1: Richard Klopper.
0: Daar zijn we weer. Met een nieuwe aflevering van de Ochtendshow. Iedere werkdag te beluisteren hier op Studiereden tussen 6 en 9. Dit was Fleming en Meteor niet nodig. Daarvoor deed Bastille de opening met World Gone Mad. En dat liedje komt voor in de film Bright. Ik heb hem gisteravond gekeken. Het is trouwens ook nog een latertje geworden, want om 1 uur was die film afgelopen. Ja, Netflix staat die. Film met onder andere Will Smith. En dan kwam dat liedje in voor van Bastille. Wat hebben we allemaal klaarstaan voor je? Dasha zometeen naar deze van Maroon 5.

0: Nu te lezen op studioreden.nl.
1: Een 36-jarige man uit Roosendaal heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen voor de dubbele moord in een McDonald's in Zwolle. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde hem tot 26 jaar cel. Eerder kreeg hij nog 30 jaar gevangenisstraf. Volgens het hof schoot de man in 2022 11 keer in het drukke restaurant, waarbij twee broers om het leven kwamen. De straf is verlaagd omdat de verdachte in de gevangenis een stoornis heeft ontwikkeld. Ook duurde de rechtszaak in hoger beroep veel te lang.
0: Wat gebeurt er in Heden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

vroeg hier bij Studio Reden in de ochtendshow. Ontwaken samen met Madonna in de pyjama. Like a Virgin, 1984. Och, heerlijk hè. Of ik aan het kniffelen ben. Jazeker ben ik aan het kniffelen. Leuk hoor, met zo'n bak koffie voor mijn neus. En de liedjes van onder andere Madonna. Daarvoor zat Direct. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Hoedenval? Nee, kan ik je niet garanderen. Met mijn bijnaam hier bij studiereden Joris Struikelkont. Daarvoor Desha, Din and I. Trouwens, Madonna heeft ook een nieuw liedje opgenomen samen met, hoe heet ze ook alweer? Sabrina Carpenter, hè? Ja. Bring Your Love. Een liedje over liefde. Nou, over liefde gesproken. De hoofdpunten van het nieuws komen er zo dadelijk aan. Verkeersinformatie. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Joss Stone. Het is eerst tijd voor Billie Eilish. Birds of a Feather. Oh.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

tien of half zeven in de ochtendshow op Studio Reden. Lekker ontwaken dit, hè, met Spandau Ballet. Live vanaf de Helderwand, want we hebben een Helderwand hier bij Studio Reden met bands uit de jaren 80. Daar maken hun ook deel van uit. Die jongens die waren in de studio en live net zo goed. Je hoorde bijna geen verschil. Tony Hadley bijvoorbeeld. Zingen, ach, om door een ringetje te halen. Dit was True, je kent ze ook van Gold en Through the Barricades. Jan met het weer van Reden Roosendaal zometeen. Ellen Clark.

0: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. De zon schijnt flink en vanmiddag komen er zeker landinwaarts behoorlijk wat stapelwolken tot ontwikkeling. Op een enkel licht buitje na blijft het wel droog. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het maximaal 19 graden. Komend weekend wordt het 20 tot 22 graden. De zon schijnt daarbij vooral zaterdag flink. Zondag verschijnen wat meer stapelwolken. Vanaf maandag draait de wind naar noordwest en stroomt koudere lucht over onze regio uit. Dat levert beduidend kouder weer op na het weekend, met vanaf maandag nog maxima tussen 13 en 16 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Uit de diepe krochten van de studiocomplex hier. Ja, het was even graven. De Spinners, niet te verwarren met die band uit Engeland. Die had je ook. Vandaar dat de naam nog wel eens werd veranderd in de Detroit Spinners of de Motown Spinners. Dit was Working My Way Back to You. Oh, 7 uur is het bijna, dus dat betekent zo het nieuws. En verkeersinformatie naar de jongens van hierachter.

0: 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ze stond bij Stijn 's morgens vroeg. Dit was Ariana Grande.
1: Richard Klopper.
0: In de vroege uurtjes op Studiereden. Welkom bij deel 2 van de ochtendshow. Ariana Grande was dit One Last Time. Daarvoor Kygo, Khalid en Griffin. Save My Love doen we nu.

0: studioreden.nl.
1: Bij het voormalige verzorgingstehuis Rederhof aan de Snippendaalseweg in Rhede is donderdagavond rond 10 uur opnieuw een grote brand uitgebroken. Aan twee kanten van het leegstaande gebouw woedde tegelijk brand. De brandweer besloot vanwege de hevige rook en vlammen het pand niet meer binnen te gaan. Een deel van het gebouw is gecontroleerd uitgebrand. Ondertussen blijven er ook veel vragen over onderzoeken naar vleermuizen in het gebouw. Dat kan opnieuw zorgen voor jaren vertraging van de geplande sloop.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

er iets over zeggen over Mariah Carey? Nee, de kerstdagen, dat duurt nog eventjes. Nee, het servies stond allemaal vast vandaag. Ja, misschien wel aangekoekt van het niet in de vaatwasser zetten van de afwas. Dat gebeurt nog wel eens hier bij Studio Reden. Dit was Mariah Carey, Dream Lover. Daarvoor Charlie Puth, How Long. En daarvoor was het Neil Horan, Dinner Party. En daarvoor zelfs nog The Cure, Close to Me. Ja, hij zat er net, maar hij is inmiddels weer naar het koffieapparaat. Ja, doe er nog maar in, Jan. eens even kijken, wat komt er zo dadelijk aan? De hoofdpunten van het nieuws om 7:30. Sommieux naar Don Henley. Studio Reden. Nobody.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Het is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. Er staat zo'n 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

anders dan drinkwater. Het is Holly Water, Marshmallow en Jelly Roll. De redactie van de ochtendshow, ja die is er, die hebben eventjes gekeken voor mij wat de prijs is van Holly Water, oftewel wijwater. Dat is sterk afhankelijk van de herkomst van de winkel, meestal tussen 4 euro en 15 euro per fles. Exclusief verzendkosten, nou dan weet je dat ook weer. Hè. Jan met het weer straks, Nico en Vince, we gaan eerst even lekker lang uitleggen met Mieke.

0: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af in Gelderland. Vanmiddag ontstaan ook enkele stapelwolken. Bij een meest matige oostenwind wordt het maximaal 17 tot 19 graden. Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereiken een graad of 5. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet veel warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

zit zojuist nog eventjes de beelden terug te bekijken van het concert afgelopen weekend. Wat Shakira heeft gegeven in Brazilië op de Copacabana op het strand. Dus nu nog de zand tussen de tenen van het weghalen. 2 miljoen mensen die waren daar aan het huppelen en aan het dansen en aan het springen. Het leek inderdaad wel op een zoo. En eerlijk gezegd hebben ze later ook nog weer het zand moeten aanvullen. Dat was aardig ingedikt. Het nieuws van 8 uur is onderweg. Een stukje verkeersinformatie hoor je straks ook van de ANWB. Dat alles naar de Jacksons.

0: 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A50 Apeldoorn-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek staat 6 kilometer file. En dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Bruno Mars. Het gaat over, dat liedje tenminste, dat gaat over een spontane ontmoeting op de dansvloer. S'morgens vroeg. Ik zie het helemaal voor me. Calvin Harris deed de opening met Feels. Voor het laatste uurtje van de ochtendshow samen met Pharrell Williams en Katy Perry. Wat hebben we allemaal nog op het lijstje staan wat we af moeten werken. Teddy Swims komt er zo dadelijk aan. Die staat te trappelen. Dua Lipa naar Greg David.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Bezoekers kunnen dit jaar weer een dag meelopen met de herderin, de honden en de kudde Veluwse heideschapen van de Redense schaapskudde. De tocht gaat door Nationaal Park Veluwezoom en ook buiten de vaste wandelpaden. De ontvangst is om 9:30 bij de schaapskooi in Reden. Rond 4:30 is de groep terug. Deelnemers nemen zelf lunch en water mee. Een hele dag kost €75, een halve dag €55. Reserveren loopt via Veluwe Actief. Er zijn dit jaar meerdere data gepland, van mei tot en met september.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

5:30, Studio Reden, goedemorgen in de ochtendshow. Samen met Tina Turner speelde ook nog een rolletje mee in de film Mad Max Beyond Thunderdome. Want dat komt dit liedje vandaan, hè? We Don't Need Another Hero in het Duits. Jenseits in Dunkerknuppel, ook zo mooi, hè? Om uit te spreken. We hebben straks de hoofdpunten van het nieuws van 8:30. We hebben ook nog Jason Mraz klaarstaan. Met alle

0: nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. A28, Amersfoort-Zwolle, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Hattemerbroek. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog wel een kleine 5 minuten. En daardoor ook nog file op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Voor Hattem 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Jullie reden voor sommige mensen gaan een lampje branden. Hey, dit klinkt bekend. Ja, dat klopt. We hebben hier een liedje in het systeem staan. Alcazar, Crying at the Discotheque. Dit is het origineel. Sheila and the Black Devotion. Ja, ik wil al bijna zeggen Sheila E. Maar die zet in de opsporing bezocht. Dit was Spacer. Wat hebben we nog allemaal op de planning staan tussen nu en 9 uur? Jan met het weer. Leuke tracks. Miles

0: Goedemorgen. Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af in Gelderland. Vanmiddag ontstaan ook enkele stapelwolken. Bij een meest matige oostenwind wordt het maximaal 17 tot 19 graden. Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereiken een graad of 5. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet veel warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Dus zijn we ook te beluisteren tegenwoordig in de allerbeste digitale kwaliteit. En daar hoorde je zojuist Chapel Rome. Dat vind ik zo'n leuke naam, Chapel Rome.
1: Weet u dat zeker?
0: Ja, natuurlijk weet ik dat zeker. Dit was The Giver. En daarvoor de man die ons alles geeft over het weer. Dat is Jan van Gelderen. Met mensen die appjes sturen. Wat doet Jan zo al op een dag bij Studio Reden? Nou, dat is niet zo moeilijk. De voorraadkasten plunderen. De koffiemachine is niet veilig. Dus dat doet hij een beetje op een dag. En één keer in het uur het weer presenteren. Ja, leuk is dat, hè? Wij zijn er straks weer om 12 uur met een lunchpakket. Ik laat je achter met McFadden en Whitehead. Tot straks.

0: 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook vandaag nog afgesloten. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 4 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Bij het voormalige verzorgingstehuis Rederhof aan de Snippendaalseweg in Rheden is donderdagavond rond 10 uur opnieuw een grote brand uitgebroken. Aan twee kanten van het leegstaande gebouw woedde tegelijk brand. De brandweer besloot vanwege de hevige rook en vlammen het pand niet meer binnen te gaan. Een deel van het gebouw is gecontroleerd uitgebrand. Ondertussen blijven er ook veel vragen over onderzoeken naar vleermuizen in het gebouw. Dat kan opnieuw zorgen voor jaren vertraging van de geplande sloop.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stewardess van KLM die werd getest op het Hantavirus is niet besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 19 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 files in Gelderland. Om te beginnen de A12, Duitse grens Arnhem. Bij de werkzaamheden bij knooppunt Velperbroek 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En een auto in brand op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Dat is aan de hand bij knooppunt Waterberg. 2 rijstroken zijn daar maar liefst dicht. Vertraging is opgelopen, ook hier tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af in Gelderland. Vanmiddag ontstaan ook enkele stapelwolken. Bij een meest matige oostenwind wordt het maximaal 17 tot 19 graden. Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereiken een graad of 5. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer, met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet veel warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 verderop richting Utrecht tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijzoord. 7 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland, onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Everdingen staat een auto in brand. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging 5 minuten. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht in de vertraging een klein half uur. En tenslotte valt nog op de N315 Ruurlo richting Doetinchem bij Zelhem 5 kilometer file met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er komt wat meer verkeer op de weg, ook in Gelderland. Er ontstaan wat korte files.

0: meeste vertraging nog altijd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden bij knooppunt Velperbroek aan de IJsselbrug, daar is vandaag nog als laatste dag één linkerrijstrook dicht. Morgen is de situatie weer als de oude. Er staat nog wel 8 kilometer file, nu met 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland wordt het langzaam maar zeker wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. De A12 de andere kant op. Vanuit Duitsland naar Arnhem bij de werkzaamheden bij de IJsselbrug is de linkerreis ook nog altijd dicht. Dit gaat duren tot morgenochtend. Er staat nu 9 kilometer file met een klein half uur vertraging. En verder valt op de N348 Zutphen richting Doesburg. Bij Dieren 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

samen met Andy Grammer en The Love Thing op Studio Reden. Goedemiddag. Ja, je zult wel denken, waar is meneer Klopper? Oftewel Richard Klopper. Nou, hij is vandaag een klein beetje verhinderd. Ja, hij komt een paar minuten later. Hij is onderweg naar de studio. Maar, desalniettemin, we zijn er wel voor je. Tot 1 uur vanmiddag met nu op je radio, Nelly Furtado.

0: Bij het voormalige verzorgingstehuis Rederhof aan de Snippendaalseweg in Rhede is donderdagavond rond 10 uur opnieuw een grote brand uitgebroken. Aan twee kanten van het leegstaande gebouw woedde tegelijk brand. De brandweer besloot vanwege de hevige rook en vlammen het pand niet meer binnen te gaan. Een deel van het gebouw is gecontroleerd uitgebrand. Ondertussen blijven er ook veel vragen over onderzoeken naar vleermuizen in het gebouw. Dat kan opnieuw zorgen voor jaren vertraging van de geplande sloop.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

is gone, gone, gone. Ja, dat klopt wel een beetje. Hij was er niet, hè? Nee. En dan hebben we nog de instellingen voor Martin erin staan. Dankjewel, Martin. Ik zal even de galm eruit gooien. Goed zo, dat klinkt dus ook beter. David Guetta was dit. Teddy Swim, Stones en Aarde voor Cloud en voor Nelly Furtado. Goedemiddag, eet smakelijk. Het lunchpakket tot 1 uur. Dit is Nazara, Michael Holland. Oh.

Combinat van de tandarts af zetten ze een grote bak koffie voor je neus, hè? Ja, en de verdoving is nog niet helemaal uitgewerkt, dus het is een beetje kliederen hier in de studio. Dit was Pink, Walk Me Home, daarvoor naar Radar Michael Walden. Tot 1 uur zijn de kantinedeuren geopend, onder andere voor Coldplay. Studio Eden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars.

0: chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekte dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland wordt het langzaam maar zeker wat drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files. Zoals de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij de werkzaamheden bij Westervoort zo'n kleine 10 minuten oponthoud. De andere kant op meer vertraging. Dus dat is richting Arnhem. Bij het knooppunt Velperbroek 10 kilometer file inmiddels. Met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Save F11 is dat volgens mij, hè? Save My Love, F11. Klopt dat? Eens even oma AI vragen wat oma AI daarvan vindt. Dat is voor het in- en uitschakelen van de webbrowsers Edge, Chrome en Firefox. Nou, dan heb ik iets verkeerds gedaan. Dat moeten we straks dat even gaan herstellen. Dit waren Keiko, Khalid en Griffin. Save My Love. Jan met het weer voor Reden Roosendaal. De kantine trouwen komt er nog aan. We gaan eerst onze spierballen oppompen met Eric Clapton.
1: Weet u dat zeker?
0: Jazeker.

tussenmiddag. Broodrobbeltje onder je schoudertjes meenemen en dan even een blokje om. Heerlijk, samen met Greg David, Walking Away. We hadden toch al van die wegloopliedjes vandaag. En Pink hadden we er ook al in zitten, Walk Me Home.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog. Bij een meest matige oostenwind wordt het maximaal 17 tot 19 graden. Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereiken een graad of 5. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer, met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet veel warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Valt er nog een beetje goed nieuws voor tijdens het einde van het programma? Jazeker, de verdoving is uitgewerkt. De eerste bak koffie gelukkig kunnen drinken zonder te kliederen. En tussenwel luisteren naar The Emotions, Best of My Love. Daarvoor was het Excellent in Grosso en Dreamer. En daarmee gaat de kantine weer op slot. Maandag rond 12 uur zijn we er weer. Om 4 uur Spitsuur met Daniel, 7 uur Disco Classics. En wij gaan de kantine sluiten. En dat doen we met Kim Wilde Touch. Fijn weekend.
1: Kantine Knaller.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland wordt het langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging zien we daar nu onder andere op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. A12 de andere kant op, Duitse grens richting Arnhem. Bij de werkzaamheden bij de IJsselbrug staat nu 9 kilometer file. Maar de vertraging loopt ook daar verderop, bijna 3 kwartier inmiddels. De linkerrijstrook is dicht, de oude situatie wordt daar hersteld. En die is als het goed is vanavond afgerond. Verder valt nog op de N338 Doesburg richting Westervoort voor de aansluiting met de A12 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland komt er steeds meer verkeer onderweg. Er staan een aantal korte files, maar de meeste oponthoudt nog altijd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is de linkerrijstrook dicht. Het geldt alleen nog voor vandaag. Morgen is de situatie weer als de oude. Vertraging nu nog bijna 3 kwartier. Er staat 9 kilometer file. En wat ook opvalt is de N338 Doesburg richting Westervoort. Tussen Latem en de aansluiting met de A12. 2 kilometer file, maar de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is inmiddels veel verkeer onderweg in Gelderland. Er ontstaan ook diverse files. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna 3 kwartier. Ook 3 kwartier oponthoud heb je op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug is op dit moment de linkerrijstrook dicht. De vertraging ook hier, zoals gezegd, 3 kwartier. En veel oponthoud ook op de N317 Doetinchem richting Dieren voor de aansluiting met de A348. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagmiddag is het al vroeg druk op de weg. Bij ons in de regio staat er nu 70 kilometer file. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 3 kwartier vertraging. Staat 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier zojuist weer vrijgegeven, dus de vertraging zal daar wat afnemen. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem zorgen de werkzaamheden tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek voor 3 kwartier vertraging. En er staat 9 kilometer file. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een kwartier vertraging. 9 kilometer aansluiten daar. Vanwege slecht wegdek is de linker rijstrook dicht. De N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en aansluiting met de A348 heb je een kwartier vertraging. En op de N338 van Doesburg naar Westervoort tussen Latem en de aansluiting met de A12 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar Studio Reden.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 85 kilometer file in de regio. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is 25 minuten. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. 9 kilometer en 40 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden daar. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 12 kilometer, 25 minuten extra kost je dat. Vanwege slecht wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. En door de werkzaamheden op de A12 loopt het vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Latem en de aansluiting met de A12 2 kilometer en een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er nu 125 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek 9 kilometer. Daar stond

0: file vanwege de werkzaamheden. Nu is er ook een ongeluk gebeurd. Het ongeluk is van de weg af, maar je hebt nog wel 50 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een half uur extra. Vanwege het slechte wegdek is de linkerreis ook daar dicht. A50 van Arnhem naar Os tussen Knobbert Valburg en Ravenstein. Een kwartier vertraging. De N315, de weg Doetinchem-Ruurlo, is bij Zelhem in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland en daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in de regio. Er staat 120 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Stroe 25 minuten extra nodig. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer en een half uur vertraging. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, ook een half uur extra. Tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam over 9 kilometer door de werkzaamheden. En je bent 30 minuten extra kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum staat 13 kilometer vanwege een slechte wegdek. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanwege de werkzaamheden op de A12 loopt het vast op de N325 Nijmegen-Arnhem. Tussen Huissen en het knooppunt Velperbroek heb je een kwartier vertraging. En vanwege die werkzaamheden ook file op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Giesbeek en aansluiting met de A12 3 kilometer. 50 minuten vertraging heb je. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op maandag 11 mei is er een ochtendwandeling in het Rozendaalse bos. De wandeling duurt 1 uur, begint om 7 uur bij de parkeerplaats Het Wageningse Hek aan de Schelmseweg in Rozendaal. Een IVN-gids loopt mee en laat deelnemers het bos op een andere manier beleven. De route gaat over bospaden die soms steil en oneffen zijn. Goede schoenen zijn daarom belangrijk. Honden mogen niet mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De nieuwe wandeling is bedoeld om de dag fris en geconcentreerd te beginnen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

en Andy Grammer en The Thing I Love op Studio Reden. We gaan nu terugblikken in de tijd, in de flits uit het verleden. En we slaan hem open hoor, de grootste krant van Nederland. Dat is natuurlijk de Telegraaf. Ja, die hadden een zwarte dag in hun geschiedenis in 1948. Want de commissie van perszuivering legde de krant een naamsverbod op voor 30 jaar. Omdat de Telegraaf fout zou zijn geweest in de oorlog. Een andere commissie zou die beslissing later vernietigen. En zodoende hebben wij nog steeds de Telegraaf. En is het ook al die tijd zo geweest.

Ja, prachtig mooie plaat van Lady Gaga. Always remember us this way. Zometeen gaan we richting headlines en verkeersinfo van 4:30. Maar eerst geven wij het woord aan een zeer dankbare Dido. Hier is zij met thank you. Nou, graag gedaan.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig, die is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken en vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu 140 kilometer file. Op de A2 Utrecht Den Bosch doe je er 20 minuten langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door de werkzaamheden. En ook een half uur extra bij je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Er staat 12 kilometer vanwege slecht wegdek. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N315, de weg Doetinchem-Ruurlo. Bij Zelhem is de weg in beide richtingen afgesloten. Op de N325 Nijmegen richting Arnhem voor het knooppunt Velperbroek een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A12. En zelfs een uur vertraging door de werkzaamheden op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Latem en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Nou, wij zijn er in ieder geval voor jullie allemaal. Heel fijn dat jullie erbij zijn hier bij Spits hier op Studio Reden. En ja, ik wil je toch even een steun onder in de rug geven. Het is wel vrijdagmiddag. Je zit misschien wel aan de vrijdagmiddagborrel. Dat doen we hier bij Studio Reden ook traditiegetrouw. Ik heb hier weer allerlei lekkers voor me staan. Ze hebben alles in de airfryer gelegd. En bitterballen en lekker bittergarnituur. Wat drinken erbij. Jongens, dankjewel. Ik vind het weer fantastisch. Ik hoop dat jullie ook zo ver is op het werk. Dat jullie lekker allemaal aan de vrijmibo zitten. En jullie weekend langzaam aan het tegemoet komen zijn. Hoe fijn is dat dan? Nou, ik help jullie er graag bij met heerlijke platen. Leona Lewis, die heeft toch wel een gemoedsbestellende belofte. Better in Time. Maar eerst is hier Paul Jong.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog. Bij een meest matige oostenwind wordt het maximaal 17 tot 19 graden. Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereiken een graad of 5. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer, met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet veel warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Jason Derulo was dat natuurlijk hier op Studio Reden. Zometeen gaan wij richting het weekend. Langzaamaan steeds meer. Het tweede deel van Spitsuur komt eraan. Na het nieuws van 5 uur. Ik laat jullie achter met de Doob Brothers. A Long Train Running. Wat mij betreft dan ook heel graag tot straks. Na het nieuws van 5 uur.

0: 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 120 kilometer file nu. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je tussen Culemborg en Waardenburg een 30 minuten vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. 3 kwartier vertraging over 10 kilometer, dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 14 kilometer. Op onthoud is 35 minuten. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht vanwege het slechte wegdek. Het is bekend wanneer de reparatie aanvangt. De A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra. En op de N317 van Doetinchem naar Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348 heb je een kwartier vertraging. De N325 Nijmegen-Arnhem voor het knooppunt Velperbroek 20 minuten extra. En door de werkzaamheden op de A12 loopt het ook vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Latem en de aansluiting met de A12 heb je een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De gemeente Reden gaat wegen en riolering in Dieren aanpakken. In totaal is daar ruim 8,5 miljoen euro voor beschikbaar. Het gaat om 3 projecten, waaronder de Inboslaan. Dat project is het verst. Daar start het werk naar verwachting in het voorjaar van 2027, nadat Vitens eerst de waterleiding vervangt. De andere projecten zitten nog in de ontwerpfase. Het is nog niet duidelijk wanneer die beginnen. De planning hangt af van samenwerking met andere partijen. Bewoners worden betrokken bij de plannen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: En dat was Avicii en Hey Brother. We gaan nu lekker met de bus in de flits uit het verleden. En we stappen in en we hebben een kaart bij ons. Die is 8 mei 1980 ingevoerd. Dat is natuurlijk de strippenkaart. Die was geldig in het stads- en streekvervoer met bussen en trams toen de tijd. En je had een variant van 15 strippen, van 45 strippen later en ook nog voor senioren 11 strippen. En die waren ook wat goedkoper en ook losse kaartjes in de bus kon je destijds kopen. Ja, en dat waren zones vast. Het busgebied was verdeeld in zones. Zo, als je dan meer dan één zone verreist, waren er 3 strippen en zo ging dat maar door. En later werd de strippenkaart afgeschaft. Dat was in 2011. Toen kwam de OV-chipkaart. Er was veel om te doen geweest. Nou, die kaart is er dus gekomen. En ook die wordt dus nu weer vervangen door OVP. Dan moet je maar eens even kijken op de website van de vervoerder. In ons geval is dat Reis. En daar vind je meer informatie over hoe dat dan in zijn werk gaat. Maar dat komt er dus ook aan. De chipkaart stopt weer. En zolang die nog geldig is, blijft die goed. Maar er komt geen nieuwe. Dus er wordt een OVP-kaart binnenkort. Of je betaalpas. Dat kan tegenwoordig ook. We gaan door nu met muziek van Mariah Carey. En zij heeft een hele wilde fantasy.
1: Studio Heden.

Sam Fender en Olivia Dean hebben toch een hele leuke plaat gemaakt, vind ik zelf. Zometeen gaan we naar de headlines verkeersinfo van 5:30. Maar eerst deze plaat van Kim Carnes en Better David's Eyes. Maar wat is er zo bijzonder aan die ogen? Nou, ik zou zeggen, luister en oordeel zelf.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. In de regio staat nog wel 120 kilometer file. 11 kilometer daarvan staat op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem nog steeds 35 minuten extra tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle ben je bijna 40 minuten extra kwijt tussen het Harde en Zwolle Centrum. Er staat 13 kilometer vanwege een slechte wegdek. De linkerrijstrook is daarom dicht. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. Op de A73 bij Nijmegen, de richting van Venlo, tussen Ewijk en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra. En de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar Studio Reden.

0: Bruno Mars en I Just Might. Nou, heb jij misschien al het idee van, nou, misschien dat ik me bij Studio Reden ook eens aangemeld als redactielid. Dat is toch wel heel mooi. Want wij zoeken inderdaad mensen uit jouw regio. En wil jij het verhaal vertellen, dan kan dat natuurlijk. En als je verhalen wil schrijven over evenementen of gebeurtenissen, of misschien wel opmerkelijke dingen uit de regio, dat mensen, dat je iets hebt van, wisten jullie dat? Dat is ook leuk natuurlijk, een rubriekje, wisten jullie dat, met bijzondere verhalen uit jouw regio. Dat is ook leuk voor de regiogenoten natuurlijk, om daar eens iets over te lezen op studioreden.nl of in de app, of misschien wel op de socials van Studio Reden. Dus dat is ook mooi. En over die socials gesproken, kijk eens even op Facebook, X en Instagram. Daar zijn we te volgen en te liken. En je kan ook via die weg natuurlijk met ons in contact komen om eens te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik zou zeggen, iedereen is van harte welkom. Like ons.
1: Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereiken een graad of 5. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer, met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet veel warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.
2: Studio Reden.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 6 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunt Oud-Dijk en Velperbroek doe je er een half uur langer over vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En op de A28 Amersfoort-Zwolle ben je 25 minuten extra kwijt tussen het Harde en Zwolle Centrum. Dat komt door het slechte wegdek daar. De A73 bij Nijmegen in de richting van Venlo tussen Ewijk en Malden. Een kwartier vertraging. En op de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort. 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op maandag 11 mei is er een ochtendwandeling in het Rozendaalse bos. De wandeling duurt 1 uur, begint om 7 uur bij de parkeerplaats Het Wageningse Hek aan de Schelmseweg in Rozendaal. Een IVN-gids loopt mee en laat deelnemers het bos op een andere manier beleven. De route gaat over bospaden die soms steil en oneffen zijn. Goede schoenen zijn daarom belangrijk. Honden mogen niet mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De nieuwe wandeling is bedoeld om de dag fris en geconcentreerd te beginnen.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Levin Lené brengt ons bij de flits uit het verleden. Ja hoor, we gaan even kijken naar 2025. Wie weet het toch, een jaar geleden kwam er witte rook uit het schoorsteen van de Sixtijnse kapel in Rome. Want de Rooms-Katholieke Kerk heeft een nieuwe paus. Het was de 69-jarige Robert Prevost moet ik zeggen, die de naam Leo XIV aannam. Prevost is de eerste Amerikaan die tot paus werd verkozen. En zo heb je een titel bij de Flits uit het verleden. Als er iets bijzonders is, dan gaan we dat natuurlijk noemen. Leuk. Wij gaan door nu met muziek van Selena Gomez, die eraan zit te komen met Back to You. Altijd een heerlijke plaat. Maar eerst is hier Richard Marx en die is helemaal tevreden met zijn nummer Satisfied.
1: Studio Reden.
2: Studio Reden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral nog vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek heb je 25 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 9 kilometer en 10 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

jou dat het meegevallen is, dat je inmiddels lekker dan wel thuis bent. Zometeen het weekendweerbericht van Jan van Gelderen. Wat krijgen we dit weekend voorgeschoteld? En hoe begint de nieuwe week? Misschien weet hij het al. Na Teddy Swims.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereiken een graad of 5. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer, met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. Ook zondag kan het nog 20 graden worden. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet veel warmer dan 13 graden. Daarbij trekken enkele buien over de regio. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

En tot zover muziek van Rihanna. Tot zover ook deze uitzending van Spits Your Yo. Weekend staat op het punt van beginnen. En dat doen we hier bij Studio Reden volledig in stijl tussen 7 en 9 met de allerlekkerste disco classics, floor fillers, etc. Dus ga ervan genieten. Heb een mooi weekend en tot snel. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaken om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
4: Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Deil en Kerkdriel heb je een 30 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem voor het knooppunt Velperbroek leveren de werkzaamheden een kwartier extra op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Classics. With DJ GML. DJ GML.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
1: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
0: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
2: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
0: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
1: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
0: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
2: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot. De Russische dissidenten bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
0: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zinzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.